0: inspace.io.
1: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
4: Radio Seabreeze, playing all the hits from yesterday.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.

Classic. After Classic. After Classic. Classic hits.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: naar het lage Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Koffie compleet met Ton Polderman. Elke werkdag en zaterdag in de ochtend van 10 tot 11 op Radio Seabreeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitengemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Wee, wee, wee.

Een zee van muziek en informatie. Seabreeze AM. Tiet Zin hadden wij uit 1975. Goodbye Love. José Feliciano uit 1969. The Windmills of Your Mind. En Neil Diamond uit 1971. Girl, You'll Be a Woman Soon. Nu Boys uit Londen.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Marty hadden we op de boerderij uit 1974. De Buffoons daarvoor. Tomorrow is Another Day uit 67. En de eerste was van Exile. Kiss You All Over uit 1978. En toen was het 1984.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was van de Golden Earring, Moving Down Live uit 1978. De Swinging Soul Machine daarvoor, de band uit 1969. En de eerste was van de Everly Brothers. I'm on my way home again uit 1970.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jezilgus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jezilgus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
5: Goedemorgen.
3: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio.

hoorde To My Father's House, een nummer geschreven door Edwin Hawkins voor zijn eigen groep, namelijk de Edwin Hawkins Singers. Het nummer is met name bekend geworden door de coverversie van de Les Humphreys Singers uit 1970 en die hoorde je zo net hier bij Radio Seabreeze. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. Ik zit hier met een hele stapel plaatjes, mijn koffie en jij uit bed en wij zeggen

Ja, want het is alweer dinsdag, de tweede werkdag van deze week. En ook vandaag natuurlijk opgave Morgenster, zo rond 8:20 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de Morgenster. En zoals je van ons gewend bent, heel veel lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen met een duet uit Nederland. Twee Rotterdammers zijn het eigenlijk. Lee Towers, samen met Anita Meijer. En ze hebben een cover gemaakt van het nummer van Champagne. En dat heet How About Us. En opgenomen in 1985. Ik zeg goedemorgen en blijf lekker luisteren.

to wake up. If you have

Lekkere gouden oude muziek hier op de radio uit de vroege ochtend van de dinsdag de 12 augustus. De Bay City Rollers. Terug naar 1975. Ja, een beetje dansmuziek is het wel. Bye bye baby. En nu muziek uit het land van de onbegrensde mogelijkheden. En een vertolking geschreven door Paul Simon. En samen hebben ze het op een plaat gezet. Simon en Garfunkel. En dit is America van het album Bookends.

Welcome to Look for America. Nou, ik weet niet of dat nu nog steeds geldt hoor, maar toen de tijd wel. 1968, want toen kwam dit nummer uit. Op het album Bookends en geschreven door Paul Simon, ik zei het al. En samengezongen door Simon en Garfunkel. Hey, straks gaan we de opgave morgenster doen, maar we gaan eerst nog wat Nederlandstalig geluid draaien. We gaan terug naar 1964 met een zanger die ik bijzonder waardeer. Heb ik het over Connie van der Bos? En ze zegt: het is genoeg. Nou, wij gaan nog wel even door hoor.

0: De hoogste tijd voor de aanwijzingen van de Morgenster van vandaag. De band die we vandaag zoeken waren een popgroep uit een vissersdorpje ergens langs het IJsselmeer. En ze bestonden van 1964 tot aan 1985. Zij het met enkele onderbrekingen en waren van 1968 tot en met 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. Ze ontwikkelde een oorspronkelijk muziekgeluid die de naam Paling Sound meekreeg. Werd voornamelijk gekenmerkt door dramatiek. De band trapt op in binnen- en buitenland, waaronder Indonesië, Suriname en op de Antillen. En twee albums werden in de Verenigde Staten geproduceerd door L Caps. In 1974 was er een optredenstop van ongeveer een jaar. En in deze periode brachten drie bandleden soloalbums uit. Na een hervatting van de optredens viel de band in 1979 geheel uit elkaar. En vervolgens was er in 1982 tot 1985 een comeback. En in 1994 was er nog een vergeefse poging hiertoe door drie bandleden. Maar helaas niks meer geworden. Welke band zoeken we straks? Zo rond 20 voor 9 ga ik je natuurlijk de uitslag geven.
1: Elke werkdag van 8 tot 9. Eruit.

opzwepende muziek in de vroege morgen kan toch wel. Doris D en de Pins uit 91 en Jordan Shine Up. En daarvoor Johnny H. Yes. En de mooie Shattered Dreams uit 1987. En dat stond op het album Turn Back the Clock. En dat nummer kennen we natuurlijk ook nog wel. Het is nog net geen 8:30. Betekent dat we nog even misschien nog wel een plaatje kunnen draaien. Zo voor het oude nieuws. Ach, waarom ook niet. Een kinderkoortje hoor ik op de achtergrond. En dat is lekker natuurlijk. We gaan terug naar 1965. Met het bekende duo Bob en Lucille Starr. En dit plaatje gaat over Colinda.

0: Lucille Starr met Colinda uit 1965. Maar het is nu wel 8:30 geweest. Dat betekent dat ze helemaal klaar zit. Ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Voor vandaag heb ik gesnuggeld in het oude nieuws van 11 augustus 2006. Bijna 1 op de 3 Amerikanen gebruikt internet om het nieuws te volgen. Oude media, zoals tv, radio en kranten, hebben het moeilijk. Maar zijn nog altijd populairder dan internet. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van het Pew Research Center for the People and the Press naar de mate van nieuwsopname van Amerikanen. 1979. Na het doorbreken van een dam bij Morbi in het westen van India sterven minstens 20.000 mensen door de vloedgolf die de streek bedelft onder de watermassa. 1965 is het begin van de rassenrellen in Watts, een wijk van Los Angeles. 11 augustus 1960. Tjaad op een vreedzame manier onafhankelijk van Frankrijk. En in 1952 wordt Hussein koning van Jordanië. 1950. Bij de eedaflegging van prins Boudewijn als koning der Belgen in opvolging van zijn aftredende vader Leopold III roept de communistenleider Lao Vive la République. Een week later wordt hij vermoord. En dan 1934. In de haven van San Francisco wordt op het eiland Alcatraz een gevangenis geopend. Tot zover het oude nieuws van 11 augustus. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
0: Eruit.

Lekker rustige muziek op de vroege ochtend. Ja, het kan toch ook wel hoor. Diana Warwick, I'll Never Fall In Love Again, heeft ze gezegd. En daarvoor good old Tom Jones. En die is al een hele tijd natuurlijk bezig. I'm Coming Home uit 1967. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. Ik had gezegd, het is een band uit Volendam. En ik kan je vertellen dat ze tegenwoordig nog steeds nagedaan wordt door een tribute band. En welke band dat is, ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar die komen ook uit Volendam. En die stonden onder leiding van Piet Schilder. Die is helaas overleden, maar opgevolgd door Kees Schilder. Nou, welke band we zoeken, niet die tribute band, maar die echte band uit de jaren 60. Je gaat het straks horen. Na deze van Dusty Springfield. Dit is In Private.

heerlijk om muziek van haar te horen. Dusty Springfield begon ergens in de jaren 50, 60. En de eindigde eind jaren 90 helaas toen ze overleed. Dusty Springfield en je hoorde In Private uit 1990. Maar ik ben al veel te laat. Het is tijd voor de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? Wij zoeken namelijk de Volendamse Cats. Had je dat goed? Krijg je van ons natuurlijk dat applaus. Ja, vele hits hebben ze gemaakt. Ik moest een keuze maken uit de vele hits. En ik ben teruggegaan naar 1968 met deze mooie hit. Gaat over een meisje. Ik denk een heel mooi meisje. Namelijk Lia. The Cats.

Brandende Liefde, een Nederlandse film uit 1983 van Aten de Jong. En is verfilmd naar de roman Brandende Liefde van Jan Wolkers. Heeft internationale titel Burning Love. De titelsong werd gezongen door Johnny Lyon, dat hoorde je zo net. En de film werd opgenomen in Villa Betty in Amsterdam. En ruim 400.000 mensen bezochten die film. Ja, dat is toch wel een prestatie. En daarvoor natuurlijk onze morgenster, de formatie The Cats met Lee uit 1968. En ik zei al, ze werden nagedaan de Tribute to the Cat Band. En die komen natuurlijk ook uit Volendam. Ja, in deze plaats moet ik hem nog aankondigen. Iedereen kent hem denk ik wel. Zijn carrière begon in 1968, heb ik het over Barry Ryan. En daarna hebben we echt niet zoveel meer van hem gehoord. Maar deze was wel heel bekend. Zijn doorbraak. Dit is Eloise.

En dat was de laatste vocale, je had hem herkend. Eloise van Barry Ryan. Natuurlijk zijn grote hit uit 1968. Maar het zit erop, want het is bijna 9 uur. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arie is er ook weer. Dan weer oud nieuws. Een nieuwe morgenster en ook heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Ik zeg graag tot morgen. Dag, dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jezilgus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jezilgus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijk, hè? Het plaatje van de Marmalade. En ja, ze is natuurlijk ook een beetje bekend van de Beatles. Maar opla die, opla da. Geweldig om deze dinsdagmorgen mee te beginnen. Ja, toch?
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede dinsdagmorgen, luister vrienden. Ja, wat is het weer toch goed de laatste tijd, hè? Het is bijna niet voor te stellen. Wat een zomer hebben we. Ja, het is alleen wat minder voor de scheepvaart. Want de bootjes die kunnen wat moeilijker over de Rijn en dergelijke varen. En andere rivieren. Want het water staat daar heel erg laag. En ja, hou er een beetje rekening mee. Hè? Ook met het drinkwaterverbruik. Iets minder lang douchen met z'n allen. Dat doen we ook met z'n allen. En ik denk al, wat ruik ik toch? Maar ja, als je wat minder lang doucht, dan krijg je dat. Oké, okay. En je tuin wat minder lang sproeien en dat soort dingen meer. Alleen die plantjes die het echt nodig hebben, die geef je water. Ja, we hebben vandaag ook weer de vraag van vandaag. En dat is toch leuk. Afgelopen twee dagen hebben we winnaars gehad. Miranda van de Water en Jan van Veendam. Ja, zou het leuk zijn als u er ook bij zit. Hè, bij de winnaar van de vraag van vandaag. Straks rond 10:30 gewoon even lekker luisteren naar de nieuwe vraag van vandaag. Want dat wordt weer leuk, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Oké, okay, het is tijd voor de Stampeders. En hit the road, Jack.
2: Hello.
3: Yeah. Is that you?
2: Who's this?
3: Oh, Cornelius.
2: Cornelius.
3: Yeah.
2: Oh, Cornelius.
3: Listen.
2: Bye-bye.
3: Listen.
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
2: Yeah.

0: weekend.
1: Here we go. Yes, yes, yes.
0: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
2: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
2: Bye.
1: Okay. Heel erg, de St. Peters met Hit the Road Jack. Lieve luistervrienden, ja, ik heb hier een stukje, een verhaaltje vanuit Den Helder. De blunder van de week, die kan je me de gerust hart zeggen. Twee 18-jarige mannen uit Den Helder, die zijn gistermorgen vroeg aangehouden door de politie na een poging tot inbraak in een winkelcentrum bij de Tesselstroomlaan in Den Helder. De aanhouding vond plaats na een zoekactie in de omgeving. Agenten gingen direct naar de locatie toe en ze zagen twee verdachten wegrennen in de richting van het Almpad en het Runpad in Den Helder. Hadden ze niet moeten doen, want ze hebben zich verstopt namelijk. Alleen, ja, ze hadden niet in de gaten dat er een bijennest zat. Een nest van wespen zelfs, om precies te zijn. Ja, ze zijn allebei opgepakt en ze zitten nadat ze medisch zijn onderzocht, vol met bulten vast onder voor verder onderzoek. Ja, het zou je gebeuren, hè. Vol met bulten, ja, wat dacht je? Moet je ook niet doen. Jongens, wat zijn jullie een stelletje? Nou ja, mag ik niet zeggen natuurlijk, hè.

zeker weten. De Oude School van Erik Visser. En ja, zo'n leuk liedje om naar te luisteren. Misschien hebben we er allemaal wel herinneringen aan gehad vroeger. Ja, weet je nog, had je zo'n inkpotje op die houten banken waar je op zat. En dan had je een inkpotje, daar kon je je pennetje in dopen. En als je hem een beetje tegen zat, dan zat er te veel in. En dan moest je het afkloppen en zo. En dan kon je hem heel mooi leren schrijven. Vroeger leerden we nog netjes schrijven. Het is helaas niet gelukt om dat bij mij blijvend te houden. Want mijn handschrift, nou, je hebt er geen idee van hoe dat eruit ziet. Maar goed, in ieder geval, dat was gezellig, die oude school. Je had ook vroeger nog weet je dat? Oh ja, dat weet je misschien nog wel. Een sportzaal. En daar zat je op een gegeven moment van die touwen zitten met ringen. En dan moest je de ringen in. En je had ook zo'n paard waar je overheen moest. En dat soort dingen meer. Ja, en evenwichtsballen lopen. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat op de huidige scholen. De lagere scholen dan waar ik het over heb. Maar joh, wat een tijden waren dat. Hè?

0: Met een heerlijke plaat van Dave Edmunds, I Hear You Knocking. En ja, komt u maar binnen hoor. Ja, je hoeft niet zoveel te blijven kloppen. Dat is helemaal niet nodig. Ja, heerlijke. Radio Cyberis, Jorps nummer van de radio. Straks om rond de klok van 10:30, dan doen we er weer de vraag van vandaag. En dat wordt ook weer gezellig. Nou en of, we nemen u ook even mee naar Spanje.
1: Koffie compleet met Tom Polderman.

Ik ken er natuurlijk een rijmpje op, hè? Mademoiselle, Ninette, ik wil met jou. Nou ja, laten we het maar niet vertellen. Oké, leuke plaats van de Soulful Dynamics. En ja, Mademoiselle, Ninette. Gedraaid op uw favoriete radiozender, Radio Cibris. Europe's number one.

0: Eerlijk, hè? Ja, die hou wel met de man from en man hetten. En ja, het zou dan gebeuren dat je als man from ja, man hetten bent en een prijs op je hoofd hebt staan. Oh.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallam Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: En ik zou er zeker eventjes goed over nadenken, luister vrienden, want de kans dat je die 2 vrijkaarten gaat winnen, die is best wel groot, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Het is vandaag dinsdag 11 augustus en de vraag van vandaag luidt als volgt. Het tv-programma Bed B&B vol liefde, Bed & Breakfast vol liefde, welke omroep zendt dat dagelijks uit? Dat willen we graag weten. Welke omroep zendt het programma B&B vol liefde dagelijks uit op dit moment? Is dat A, Omroep Max? Is dat B, SBS 6 of is dat C, RTL 4? Nou, u kunt het vertellen. Hè? Ja, u kunt dat doormailen naar ton@radiosybris.nl. Dat om te beginnen. En, maar ik kan ook zeggen, van ik stuur een sms'je naar 06-121-77148. Een sms'je naar 06-121-77148. Je mag ook gewoon bellen naar dat nummer 06-121-77148. Tot 11 uur ben ik bereikbaar met ja, de vraag van vandaag. En wie weet, je kan het wel winnen. De Passamallam in Isimea in, ja, hoe kan het ook anders, in Leeuwarden, eind deze maand. En dat is leuk hoor, als je daar de vragen van wint. Ja, denk het wel.
2: Goedemorgen.
3: Vandaag met Tom Pollen.

was dit met je kent me. Ja, je kent me zeker hoor. Ja, die Antje, dat is een dijk van de meid en heerlijke muziek wat ze maakt. Haar dochter die zingt ook en die doet het ook op een hele leuke manier. Ik moest net al eventjes weer een beetje zitten lachen eigenlijk. Want ja, eerlijk is eerlijk. Ik moest denken aan dat stukje wat ik u net verteld heb over Den Helder. Die inbrekers in dat winkelcentrum die zich verstopten ergens in de struiken en midden in een bijennest terechtkwamen. Oeh, het zullen die mannen geschrokken zijn zeg. Oi, oi, oi. En we zullen ze een pijn hebben door die bijen, door die wespensteken die erin zaten. Het waren geen bijen, het waren wespen overigens. Oh. Ik had de koppen van die gasten wel eens willen zien. Nou, auw, auw, auw. Ben gestoken.

0: beetje. Ja, de heren Beaches en de Sphinx en de Sphinx. En ja, dat is toch leuk, de Sphinx en de Sphinx. En geloof het of niet, hier op Radio Seabreeze hebben we allemaal meegezongen. Ja, uit volle borst.
1: He's been waiting to entertain you.
2: Here on your radio.
0: Goedemorgen. Nou, Rob, goedemorgen. Een bijzonder hartelijk welkom hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. En ja, er werd net aan de deur gebeld. En wie stond daar? De melkman.

0: nooit idee. Nee, geef ons maar lekker een bak koffie, hoor. Of bijvoorbeeld een ijskoffie op het ogenblik. Weet je hoe je dat kan maken, lieve luistervrienden? Misschien heeft u er wel eens over nagedacht om zelf ijskoffie te maken. Heeft u een blender thuis staan? Ja, dan pakt u een celletje ijsklontjes, die gooit u erin. Dan een paar bolletjes vanilleijs en dat afvullen met gewone koffie. En dan lekker de blender aanzetten en dan heb je een heerlijke ijskoffie. Echt, neem dat rustig van me aan. Dan lik je de vingers bij af.
1: Radio Seabreeze. We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

heerlijke gouden oude plaats van de heren, de baby's en ja, de dames ook die erbij zaten. Isn't it time? Ja, het is tijd, en, het is tijd voor een Nederlandstalige plaat hier op Radio Zieber. Is het zo leuk?

0: Spotify mee.
1: En
2: 10, 9, 8.
3: Volle kracht, volle kracht, volle kracht.
1: Ja, het is nog steeds vakantieradio hier bij Radio Sieber. Voor Noord-Nederland duurt dat nog een week. En voor het midden van het land duurt dat wat langer. Want ja, die zijn wat later begonnen, hè, met de vakanties. En het zuiden van het land is ook weer later begonnen. En heerlijk, heerlijk, heerlijk. Weet je dat nog wel? Nou...

weet niet nog hoe het eruit ziet, lieve luisteraars, in de regen. Dat is, zijn we die druppels water, die komen dan uit de lucht vallen en dan op je hoofd. En dan heb je een parapluutje nodig. Ja, het is wat allemaal. We kennen het al een tijdje niet meer. Het is alleen nog maar mooi weer geweest de laatste tijd. Zonder regen en dat soort dingen meer. Nou, we vinden het fantastisch. Oké, Radio Cyprus, Europe's number one.

Ik heb een plaatje van Mendeville. Ja, Sven is Strol uit de ver verlopen tijden gedraaid hier op Radio Cyberis. Europe's number one radio 1098 en 1395 AM live. RadioCyberis.nl, dat kan ook allemaal. Ja, kijk eens op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Deze dinsdag 11 augustus, laatste vrienden. Ja, die zit er ook alweer op. Althans, het programma. Zit hier weer op het programma Koffie Compleet voor deze dinsdag. Er komen natuurlijk nog veel meer leuke programma's door op dit radiostation. Nou, reken maar van yes. Hey, ik doe nog één keer de vraag van vandaag. Voor vandaag en ja, dinsdag 11 augustus. Het tv-programma B&B Vol Liefde. We kennen het allemaal wel. We hebben er allemaal naar gekeken, denk ik. Heel veel dan nu in ieder geval. En ja, dat wordt dagelijks uitgezonden. Bijna dagelijks uitgezonden. Maar door welke omroep? Is dat A, Omroep Max? Is dat B, SBS 6? Of is dat C, RTL 4? Nou, weet u het? Stuur dan een mail naar ton@radiocyberis.nl of sms of bel. Tot 11 uur kunt u nog bellen met 06-121-77-148. 06-121-77-148. En maak kans op twee vrijkaarten voor de Pasen Malamissie Mewa in Leeuwarden in het WTC eind deze maand. Goed, wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En tot morgen. Dag!

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voorgezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Muziek hoor je hier. Ja, hier.
8: Oh, wij schaaf te gek. Echt wel heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Maar
11: waar is iedereen dan? Hallo?
13: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
14: Goedemorgen.

feest. Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en soms totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. De pareltjes uit de Cashbox en Billboard Hot 100. De tipparadenlijsten top 40 en top 50. Ze vliegen weer een uur lang om je oren vandaag. Heb jij een leuk idee? Stuur jouw verzoekje naar wiebe@radioseries.nl. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was van Smokey. Of beter gezegd Chris Norman en Susie Quattro uit november 1978. Het komt uit de stal van het succesvolle schrijversduo Chin en Chapman. Susie Quattro komt uit Detroit en maakte halverwege de jaren 70 furoren als rockzangeres en bassiste. Ze maakte een groot aantal solo-hits, waaronder Can The Can, 48 Crash, The Devil Gate Drive en If You Can't Give Me Love. Chris Norman is de leadzanger van de band Smokey, die meer dan 60 singles en 40 albums maakten. Tot zover het nieuws van toen en nu snel naar de bel. Dus even kijken wie er vandaag weer komen bijpraten en koffieleuten in de Seabreeze Studios. Good morning! Welkom op deze vrolijke samenkomst met de beste muziek aller tijden. Gemaakt door jullie zelf. Eens even kijken wie we vandaag allemaal kunnen horen tot 12 uur. Ik zie bij wijze van spreken Greenfield & Cook, The Buffoons, The Turtles, The Doors, Ringgold, David Bowie, The Four Seasons, Lou Rawls en Steely Dan. Nou, dat belooft weer veel variatie op je radio. Het tweede nummer van dit uur is van Jerry Lee Lewis. Hij is nu 85 jaar en geniet nog steeds van alles waar muziek uitkomt. Hij is een van de pioniers van de rock and roll en kreeg als een van de eersten in 1986 een plaatsje in de Rock and Roll Hall of Fame. Van hem draai ik zijn grootste hit, The Great Balls of Fire. Het was zijn tweede single in 1957 die een tweede plaats behaalde in de Billboard Hot 100.

0: I love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. But this drink is just great balls of fire.
1: Als je het goed bekijkt, zijn er in de muziekwereld maar twee handjes vol aan echte goede en vooral succesvolle stemmen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar één ding is zeker, daartoe behoort Elvis Presley, Tom Jones, Barry White en Lou Rawls. Dat hoor je zometeen in I See You When I Get There. Nu Greenfield & Cook, een Haags duo die wel de Nederlandse Simon & Garfunkel werden genoemd. Na The End, Only Lies, Where, Easy Boy en Don't Turn Me Loose, A Day Begins en een zilveren harp van Colamus gingen ze in 1974 uit elkaar.

Na een degelijke controle zijn mijn digitale hulpje dat Space Oddity van David Bowie nog niet te horen is geweest en binnen zonder kloppen. En dan is de keuze niet zo moeilijk, hij komt eraan. Het was de eerste grote hit van Bowie in de zomer van 1969. De plaat kwam uit direct na de maanlanding van de Apollo 11. Zometeen dus op jouw radio naar de Ragdoll van de Four Seasons. Dat nummer kwam uit in 1964 en was wereldwijd een groot succes. Het gaat over een 5-jarig vervuild meisje dat net als alle kinderen bij de stoplichten probeerde auto's te wassen. Alleen dit meisje kwam niet hoger dan de buitenspiegel. En dan komt er nog een heel verhaal achteraan. The Four Seasons.

0: Een lekkere gouden ouwe zometeen van Cher. Ze staat te popelen om gypsies, trams en thieves weer eens uit de kast te halen. Maar ze moet even wachten op de Europlaat. Die is vandaag Duits. Het was de Duitse Neue Welle band Rheingold die ons 1984 doet herinneren met de Dreiklangs Demonstrationen. Dat was ooit een internationale trein, maar ook een opera van Richard Wagner. Het trio haalde een 17e plaats in de hitlijsten van 1981.
1: Dit is de Binnenzonder Kloppen Europlaat op Radio Seabreeze.

ja, je doet wel eens wat als je tijd over hebt. In de jaren 70 had ik dat wel eens. Maakte ik op instrumentale B-kantjes toch wel eens een eigen tekst. En zong het ook nog in. Maar ja, in die tijden was er van degelijke registratie zonder computers en zo. Helaas geen sprake. Dus alles is weg. Losse papiertjes, we hebben hoe het gaat. En bandrecorder tapes, het is er allemaal niet meer. En ik weet ook niet meer wat ik heb gezongen. Maar in ieder geval, van alle ingezongen liedjes heb ik de teksten en dat eindresultaat dus niet meer. Ik herinner me nog niet zeggen de teksten op hitjes als Coconut, Blondie, B-kantje, Brick House en de Rustic Brass Band. En ik had ook een tekst gemaakt op het liedje van Frankie Smith. Alleen ik heb er god niet meer wat over gehad. Echt niet. De Double Dutch Bus, dat origineel, hoor je zometeen. Voorafgegaan door de Buffoons met To Know You Is To Love You. En dat is ook talloze keren uitgebracht door onder andere Peter en Gordon, T-Rex, de Beatles en Bobby Vinton. En als To Know Him Is To Love Him door het origineel, de Teddy Bears uit 1958.

1395 kilohertz middengolf. Internet www.radioseabreeze.nl. Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het

Ja, je mag het doen. Als je mij vraagt bijvoorbeeld wat mijn favoriete muziek is, dan denk ik dat ik voor blues kies. Hoewel, ik vind eigenlijk alles mooi. Daarom hoor je zometeen een echt bluesplaatje. In dit geval van The Doors. Het is een rockband, maar de tekst die kwam al opnemende naar voren, waardoor de rock naar de blues schoof. Nou, nog iets rustiger aan doen we het met El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. Vrij vertaald, de condor vliegt voorbij. Gebaseerd op een Peruviaans volksliedje dat in 1917 voor het eerst werd opgenomen. Het lied behoort tot een der meest rustgevende plaatjes aller tijden.

eerste plaatjes die geen grote verhalen nodig zijn. Tot het trio behoort Steely Dan met Reeling in the Years. Dan heb ik nog voor je Cotton, Lloyd en Christian met I Go to Pieces. En nu eerst nog Clifton Chenier, een Frans sprekende Cajun en Zydeco artiest uit Louisiana. Zijn carrière begon in 1954 met het album Clifton Blues. Keep on Knocking, wat we gaan draaien, was een van zijn latere hits uit 1976.

En dat waren ze dan weer voor vandaag. Meer hits van toen horen. Zet je radio klem op Radio Seabreeze 1395 AM. En tot de volgende keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

kloppen van Wiebe Christ. Wiebe is weer herstellende van een operatie. Wetenschap Wiebe. In Bart Smiddagreese, The Waterboys, Chris Ria, Ed Sheeran en natuurlijk nog veel meer. Maar eerst Al Green. Dus Let's Stay Together.

grootste hit van het goede doel. Vriendschap, een nationaal product. Dit is Bart, Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met nu muziek uit 1978 van Chris Rea. Hier is Fool If You Think It

Happiness van de Pointer Sisters komt uit 1979 en verscheen op het album Priority. De vrolijke mix van soul, funk en pop, samen met de herkenbare samenzang van de zussen, geeft het nummer een heerlijk optimistische sfeer. De tekst draait om het geluk dat liefde en samen zijn kunnen brengen. Een zonnige Pointer Sisters plaat die precies doet wat de titel belooft. In Bart's Middle Breeze, Happiness van de Pointer Sisters.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. En fijn dat je er aan hebt staan op de 1098. En natuurlijk de 1395 AM. En ook live.radiosybries.nl.

bij jou thuis. Wherever I Lay My Head, That's My Home van Paul Young. En die komt uit 1983 en is een prachtige soul ballad waarin zijn warme, herkenbare stem volledig tot zijn recht komt. Het nummer is oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Marvin Gaye. Maar Paul Young gaf het een geheel eigen gevoelige uitvoering. De tekst gaat over een man die beseft dat hij door zijn liefde eigenlijk nergens echt thuis is. Een sfeervolle klassieker die nog altijd weet te raken. Dit is Paul Young in Bart's Middagbreeze met Wherever I Lay My Head.

plaat hoort eigenlijk geen afkondiging te krijgen. Doe maar, was dat. En is dit alles? En ja, dit is alles. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiozibris.nl. En we gaan eruit met de Cool and the Gang. Let's go dancing. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbrief. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer na het nieuws van 12 uur hier op

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: We begonnen met het jaar 1979 op deze dinsdagmiddagje bij Radio Cybris. Bart, ja, voor ik het vergeet, dankjewel voor het afgelopen uur. En Bart is er morgen weer tussen 12 en 1 uur hier met zijn programma. ABBA, Gimme Gimme, A Man After Midnight. Dat was hem de eerste, ongetwijfeld een plaat die je herkend had. En dat geldt misschien ook wel voor deze.

Een beetje een apart nummer, maar destijds in de discotheek waar ik werkte, werd het veel gedraaid en er werd veel opgedanst. M. En popmusic. Ach, en als we het over popmusic hebben, deze plaat mogen we daar onder rang schikken. We gaan naar het jaar 1970 met Norman Greenbaum en The Spirit in the Sky.

0: Bam en Grimbaum en de Spirit in the Sky. Ja, hij scoorde maar één keer hier in Nederland in de hitparades. We gaan weer wat doen met onze galerij der Hollands Glorie.
1: De galerij, de Hollands Glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: En dat doen we niet zomaar. Een jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa, kwam er een campagne op gang. Wij eisen de nacht op vrouwen die willen dat zij 's nachts en 's avonds gewoon veilig over straat kunnen gaan. Initiatiefnemster was Danique de Jong en die vindt dat eigenlijk de campagne weer wat nieuw leven ingeblazen moet worden. Want het wordt wat stil rond de doelstellingen van Wij eisen de nacht op. En een van de liederen uit die campagne was het lied Als het donkerer wordt van Pip, Lieke, Lucas. En laat dat nou net in de galerij der Hollands Glorie staan.
2: Schreeuw het uit.

David Bowie, een van zijn mooie uit de jaren 70, The Sound and Vision. En we duiken weer eventjes die mooie jaren 60 in en doen dat samen met Cliff Richard.

Ik vind het ook wel een nummer dat je mag rangschikken onder een nummer met eeuwigheidswaarde. The Young Ones van Cliff Richard en Pussycat, Kees Hof van Mississippi. In de krochten van onze discotheek kwam ik deze tegen. Het is eigenlijk best wel een aardig nummer. Doing La Bamba. We gaan naar Zuid-Limburg met Pussycat.

Ik vind het nummer wel wat hebben. Volgende week dan draai ik weer op een van de feesten hier in de buurt. En ik denk dat ik dit nummer gewoon meeneem. En eens even kijken wat er gebeurt hier in Frankrijk. Als ik Pussycat draai met Doing La Bamba. Bounce.

0: Wat is die breekbaar geworden, die Phil Collins, hè?
1: Ja.
0: En dan dat dit soort muziek horen, denk ik, ja, dat is dan toch de vergankelijkheid van het leven. Tell me why, Phil Collins en Genesis.
2: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. Plaatje van, denk ik, een jaar of twee geleden. Een heel bijzonder, een aardig nummer. En het verbaast me dat het eigenlijk helemaal niks heeft gedaan. Danny Vera en Vaya Con Dios. En No What Ifs.

0: Helaas, het is naast de hitlijst gevallen. Danny Veran, Vaya con Dios. And no what ifs.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Pauls Muziek Boutique.
0: Ja, leuk dat je erbij bent. Muziek van Nederlandse bodem. Dit is Shocking Blue. Out of sight, out of mind.

Klopt, vroeger in mijn kamer posters hangen van Johnny Kaagman en van Mariska Veres. Beiden zijn zij niet meer na het overlijden van Johnny Kaagman van pakweg anderhalve week geleden. Maar het was wel een mooi nummer van ze. Out of sight, out of mind. We gaan naar het jaar 1977 samen met Boskeks. En je hoorde de titel al, What Can I Say?

In het jaar 1995 verscheen het album L'Amour van Riccardo Cocciante. Hij is een Frans-Italiaanse zanger. Het eerste nummer van het album is Perlé. Er staan overigens meerdere nummers op die wij later bij Nederlandse artiesten tegenkwamen. Dat geldt ook voor het nummer dat wij gaan toevoegen aan de galerij de Roland Slogier. Want op zijn album Para CD Mol van Paul de Leeuw staat een vertaling van Perlé. En dat is een mooi nummer. Voorbij. We voegen het toe aan de galerij de Roland Slogier.

ik naar het hoesje kijk, dan zie ik dat het ooit nog eens een keer een hittip van mij is geweest. All Right van Long Tall Ernie en de Shakers en vrienden. Wij gaan afscheid nemen voor deze dag. Deze meneer zit door mij heen te praten. Of zit ik nou door hem te praten? Nou, maakt niet uit. Zometeen heel veel plezier met Leo. En ik ben er morgen weer naar het programma van Bart de Zwart om 1 uur hier bij Seabreeze. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

te beginnen ging maar eens terug naar het jaar 1983. Dat met Kirstie Anne McCall, weet ze volmondig. Geboren in 1959 en al overleden in het jaar 2000. Ze was een Britse zangeres en liedjesschrijver. En het eerste nummer wat we van het rijden was genaamd Terry. En dat was afkomstig uit het jaar 1983. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo Schipper. Nog even Paul van der Mark bedanken voor zijn muziekboutique. We gaan weer 2 om 2 doen en dat tot aan 4 uur. En lekker, ze komen weer oude

Natuurlijk, Elton John heeft natuurlijk vele jaren opgetreden. Voor deze gingen we eens even terug naar het jaar 1969. Lady Samantha is het nummer genaamd. Ken je dat? Ik moet eerlijk zeggen, ik ken dat nummer eigenlijk niet. Maar kwam het hier toevallig tegen op een LP? Ik zag zo van, nou, die moeten we zeker even gaan draaien. Goed, het is ondertussen 2:15. Tijd voor Nederlandstalige muziek. En daarvoor gaan we even naar het jaar 1983. Doen we samen met Bonnie Sinclair. En die zingt voor ons 1:15.

is wel een beetje jammer dat het een wat tikkerig exemplaar is aan deze van de New Seekers. Hun uitvoering uit het jaar 1973 van de Pinball Wizard. See Me and Feel Me. En dat was natuurlijk afkomstig uit de rockopera Tommy. Goed. Die moest er maar eventjes inkomen, want ja, ik heb een beetje de stapeltje hier liggen met allemaal van die discoplaatjes. Nou, je kunt die natuurlijk overslaan, maar dat vind ik misschien ook wel een klein beetje zonde. Want dit is namelijk de Genius Master. En die zingen namelijk Let's Wake.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het.
1: Stuur het
0: naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

En opgericht in het jaar 1975. En dat rolt de zangeres Annie Golden, The Shirts. Begon natuurlijk in 1978 al met het nummer Tell Me Your Plans. Maar eigenlijk vind ik deze nog veel mooier in 1979 uitgebrachte Love and Walk Away. Je luistert natuurlijk altijd naar Radio Cyprus en we draaien nog altijd die heerlijke muziek. De kippenvelletjes die kruipen weer een klein beetje over mijn armen, want dat zijn weer van die heerlijke nummers. Zo ook deze van Kool & The Gang. Hier is Stray the Head.

What's that? What's that? What's that? What's that?

natuurlijk altijd wel een klein beetje een gewetensvraag. Een plaat die ruim 6 minuten duurt, moet je die dan helemaal gaan draaien? Maar dit is zo'n waanzinnig nummer van Ray Charles, What I Say. Afkomstig uit het jaar 1959, maar eigenlijk al ontstaan in 1958... toen Ray Charles dus een beetje aan het improviseren was. Nou, het was ook al een klein beetje te horen. Gewoon een heerlijk nummer. Wordt zij geschreven als een van de eerste soul-songs die uitgebracht zijn. Nou ja, uiteraard zijn er daarna nog heel veel andere gekomen. Goed, het is ondertussen 3:15.

even terug naar het jaar 1977. En dan met de band Ram Jam. Het maakte dus eigenlijk een beetje een hardrockversie van het nummer Black Betty. Maar dat Black Betty is eigenlijk een heel oud Amerikaans volksliedje. Wat toen in 1939 een keer door een bandje met de naam Lead Belly is opgenomen. Maar goed, Ram Jam had er in ieder geval in 1977 een aardige hit mee. Het wordt een beetje een hardrockversie genoemd. Alhoewel ik hier natuurlijk tevoren een nummer van Hans de Boy draaide. En ik vond het qua ritme wel een beetje hetzelfde als thuis ben. Dus wat dat betreft paste het er wel mooi in. Goed, we gaan verder met You Are Beautiful.

we eens even een plaatje afkomst van Jazz Jerome Himalaya. En deze J. Jerome heet eigenlijk Claude Dotel. Had in 1974 een grote hit eigenlijk met het nummer C'est Moi. Nou, deze Himalaya is dat volgens mij niet helemaal geworden. Goed, dan kijken we naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor wat nieuws en wat berichten. Maar zo direct na 3 uur, dan ben ik gewoon weer bij je terug. En dat ga ik weer doen met een stukje afkomstig van de Tornado's. Zo volgens mij, jawel. En het nummer is genaamd Telstar. En dan zeg ik tot zo.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: dat singeltje wat we draaien heeft al een klein beetje een geschiedenis. Want daar staat vol met stempels van de Rod Stewart fanclub, die toen de tijd in 1983 in Almere gevestigd was. Waar we het plaatje toen de tijd van gekregen hebben van Rod Stewart dus. En Sweet Surrender. Nogmaals, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent inderdaad. Blijkbaar even een ander introotje, maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Want we gaan natuurlijk nog lekker tot 4 uur door met 2 om 2. Daarbij komen de plaatjes nog steeds uit de jaren 60, 70 en 80. En natuurlijk nog steeds gewoon ouderwets van de vinyl.
1: 2 om 2. Die bal.
0: En we blijven nog een klein beetje in de jaren 80. Want ja, dat stapeltje ligt hier al helemaal voor me. Deze is afkomst van John Lennon. En Nobody.

van die heerlijke muziekjes. Len Barry, oftewel Leonard Borisjov, zo heet deze beste man. Geboren in 1942 en overleden al in het jaar 2020. En had natuurlijk in 1965 een hele grote hit met het nummer 1, 2, 3. Gewoon even een beetje tellen. En dan kom je natuurlijk vanzelf wel een keer bij de nummer 1 uit, als je weer terugtelt tenminste. Maar goed, Nederlandstalige muziek, 3:15 is het. En je luistert natuurlijk nog altijd naar Radio Cypris. En ja, inderdaad, die oude liefde die roest niet. Nou, weet je wat, Verweef de Kunsten, die zingt erover.

is een nummer genaamd Nighttime. En dat wordt dus gezongen door Maggie McNeil. En Maggie McNeil is natuurlijk een sjoukje van het Spijker. Of te later natuurlijk ook een sjoukje Smit. En die heeft eigenlijk allerlei soorten muziek voortgebracht. Maar misschien denk je dan niet in eerste instantie aan disco-muziek. Maar ja, dat heeft ze dus blijkbaar ook gedaan. Maar daarnaast heeft ze natuurlijk ook hele serieuze muziek gemaakt. Ook hele mooie muziek. Natuurlijk ook samengewerkt met Big Mouth als Mouth en McNeil. Dus wat dat betreft aan alle markten thuis geweest. Doe mijn disco met Sharon Red, your winner. Nou, we gaan weer even terug naar de jaren 80. De echte ouderwetse disco-tijd.

En om een beetje een beeld te vormen van zoals ik hier in platenprogramma aan het draaien ben natuurlijk. Ik heb een stapel met singles bij me liggen, maar toch ook een stapel met LP's. En dat is dan weer zo'n nummer wat van zo'n LP afkomt, maar wat je eigenlijk iedere week weer een beetje aan het overslaan bent. Natuurlijk de muziek afkomstig van Casey en de Sunshine Band. Opgericht in het jaar 1973 door Casey. En staat hij natuurlijk deze in 1975 geroteerd met That's the Way I Like It. Door met Kim Carnes.

hoop natuurlijk dat je dit soort plaatjes zit te beluisteren op onze middengolffrequenties, de 1098 en de 1395 kilohertz natuurlijk in de middengolf dus. En dit zijn echt van die plaatjes, ja, dat komt natuurlijk een beetje uit die tijd, uit de jaren 50 van de Four Aces. Three Coins in a Fountain, zo was het nummer genaamd. Vrieren waren dat. En die laatste is in het jaar 2013 overleden, maar zo staat hij, de band bestaat nog steeds, maar dus niet in de originele formatie. Door met Imagination. Ze kondigt net al een klein beetje aan. Shubidida, shubidoui.

ik zeg natuurlijk nog wel eens, voor dit soort muziek, daar doen we het voor hier op Radio Seabreeze. Chilla Black en You're My World, en dat uit het jaar 1964. Deze Chilla Black die was natuurlijk naast zangeres ook nog een keer televisiepresentatrice. En ze is overleden al in het jaar 2015. We waren al een klein beetje in de disco mood. Nacht, waarom ik nog eventjes niet met door met de Broods? Hier is I Got Rhythm.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het naar leo@radioseabreeze.nl.
1: Leo@radioseabreeze.nl.

even terug naar de jaren 60 natuurlijk met de muziek van The McCoys. En dat nummer Hang On Sloopy. En dat is misschien wel de enige grote hit van deze band. Maar het was natuurlijk wel een heel leuk plaatje. En Jos ziet natuurlijk allemaal op Radio Sribbies. Ondertussen is het 4:15. Dat betekent dat er even tijd is voor wat Nederlandstalige muziek. En dat doen we even met iemand die normaal gesproken niet zoveel zingt. Joep van het Hek. Maar had in de jaren 80 wel een klein hitje met dit nummer. Pijn Suzanne.

zin er wel een beetje van om plaatjes op te leggen die misschien niet zo heel erg bekend zijn. En dat geldt misschien toch ook wel voor deze van Roy Orbison, de Big O. En daarvoor gingen we naar 1962. En daar kwam dit nummer dus uit, Domino. Nou, misschien dat een heleboel mensen daar dus inderdaad nooit van gehoord hebben. Maar je hoort ze hier natuurlijk allemaal op Radio Sybaris. Zeker wel. Goed, voor de volgende gaan we weer even richting de jaren 80. En is zeker wel een hele bekende en ook een grote hit geweest voor de formatie Queen. En die gaat natuurlijk ook nog over radio. Helaas niet over Radio Sybaris, maar over Radio Gaga.

radio. Dat is natuurlijk datgene waar we het meeste van houden. En de formatie Queen die zong er in ieder geval in de jaren 80 erover. Radio Gaga. En terwijl dat aan het gebeuren is, zag ik de wijzers van de klok al richting 4 uur gaan. En zag ik ook nog even gauw op de single vermeld dat het wel 5 minuten duurde. Dus ik heb niet eens meer de moeite genomen om er nog een plaatje achter te plakken. Want ja, Hans de Knecht, die zag ik hier ook al rondlopen. Die gaat zo direct natuurlijk zijn programma weer presenteren. Zijn Middle of the Road Show. En vanaf 5 uur is het ook weer de beurt aan Wiebe Barkie met zijn Barkies Bonanza. En uiteraard vanaf 6 uur Wim de Groot en Rockwave. En uiteraard, we hebben nog heel veel andere leuke programma's hier op Radio Cybris. Lekker blijven luisteren dus. Ik ben de volgende week weer. Ik ga je verlaten met Mr. Blue en de Groovin. En met Mr. Blue. Tot volgende week.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

is er een mooie muziek geproduceerd in die gouden jaren 80. ABC was er één van. The Look of Love. Luister vrienden op deze aardkloot. Wees welkom. Dit is Middle of the Road.

1964 tot 1970 vormde hij de helft van het duo Simon & Garfunkel. En na 1970 ging hij solo met af en toe een reunietje met Aad. Moet toch kunnen, die waar? Paul Simon was dat. Late in the evening in the middle of the show. Lieve luistervrienden, maar ook op deze avond. Heet je vriendelijk welkom bij de Club van Velen.

0: en Karen, Late Night.
1: De
0: lekker eventjes rustig met een meisje stiekem de bosjes in. Dat heet in Oost-Nederland Brommekieken. De makers van de Zwarte Cross. Hier zijn Jo Vink en de Voedemiddel.

achter de keukengordijnen. Vandaag de jongens van Jovink. Jovink en de Voederbiedels. Ja, gewoon omdat het kan. Lieve mensen in het middel van de roadshow. En Barbara Streisand in 1980 met een Woman in Love. Hey, dit is Rappo Klepper van Joppa Taas.

Vlaamse vader en een Afrikaans-Amerikaanse moeder. En in 1967 bracht hij zijn eerste nummer Gypsy Woman uit. Hij werd geboren in East Harlem in New York in 1942. Zijn naam Joe Bataan, wellicht met de grootste hit die hij ooit had. Rappo Kleppo, een van de eerste spontane raphits, zo geboren. En ook de Gap Band kregen toch wel een gedeelte op het erepodium vandaag. Gap Band en Oops Upside Your Head. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel. Het zijn meestal de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes.

Maar de eerste hit speelde zich af eind 1979. You and Me, die kun je nog wel herinneren. Enkel opvolgers, waaronder Head Up to the Sky. Zeer mooi. Spargo werd trouwens daarentegen al in 1975 opgericht. Ja, goed, later komt Ella Driessen erbij en Lillian D. Jackson. En je weet hoe het is afgelopen, hè? Een jaar of vier, zeer veel succes in de lage landen.

0: Producer, liedjeschrijver en zanger Peter Koelewijn. Sprong in het duister.
1: Hey!
0: Ja, ze heeft het water bijna aan de lippen staan. The tide is high. Hier is Blondie in de middel van de roadshow.

Want dan was het leuk en gezellig. Leuk dat je erbij was vandaag en dat je weer je toestel hing. Dat ik dacht, ja, gaat weer inderdaad richting de koelkast. Of anders een glas karamelk. Lukt zich ook altijd wel. En wat jij gaat doen. Jij maakt de rest van de dag nog eventjes leuk en gezellig voor jezelf. Zullen we dan afspreken? Dat

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor Ondras Baka, 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macar prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

The Doors. En het briljante Light My Fire. Zo worden ze niet meer gemaakt, dames en heren. Het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio. Het is Happy Hour en dat betekent de beste hits dubbel op. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven, die komen uit de top 40. Zoals deze was op 11 augustus 1967. 11 augustus 1977. 1986 en 1996. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 17:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Super dat je hier bent. Zometeen natuurlijk ook nog het uitgebreide weerbericht en de belangrijkste nieuwsitems. Kortom, het beste van 40 jaar hitstory tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en 1395.

geweldig nummer van Flash in the Pan van 1977. En Hey St. Peter was eigenlijk een one-hit wonder. Ze hebben daarna een heel klein hitje met iets anders gehad, maar dat mag geen naam hebben. Dus one-hit wonder in Barkies van Enzo op Radio Seabreeze. En daar zijn we dol op, dames en heren, dat weet u. We gaan naar het nieuws. Vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen, het voetbalseizoen, problemen ontstaan bij clubs en het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod geldt, vragen zich af of trainingen en wedstrijden wel kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat ze de velden niet op mogen. Het Hoogheemraadschap zal controleren of ze zich daar wel aan houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, ja de, maar niet alle clubs hebben kunstgras. Vooral kleinere clubs die op echt gras spelen voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. Parkies van Enzo nu, met Lionel Richie.

hoorden deze Alanis Morissette kwam in 1996, eigenlijk 95, met het album Jagged Little Pill. Het was haar debuutalbum. Daar kwamen een aantal fantastische hits af. Zoals deze, Ironic, uit de hitparade van 11 augustus 1996. In Barkies Bonanza, dames en heren. We gaan weer naar het nieuws. Een man van 52 en een vrouw van 18 uit de gemeente Den Bosch zijn vanochtend aangehouden voor vernieling en bekladding in Engelen en Bokhoven. Daar werden eind juli woningen beklad met kwetsende teksten rond de komst van asielopvang voor jongeren. 13 bewoners deden aangifte. De verdachten zijn aangehouden op basis van buurtonderzoek en camerabeelden uit de omgeving. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Woningen van mensen die niet tegen de komst van asielopvang waren, werden beklad en een auto van iemand die een poster van vluchtelingenwerk voor zijn raam had, werd in het water gereden.

op Radio Series. Maar er wordt zo ook veel lof toegezongen. En terecht, de Brothers Gibb, de Bee Gees. Uit de hitparade van 11 augustus 1967. To Love Somebody. Dames en heren, zometeen gaan we in Barkies Bonanza kijken wie er geboren zijn. Op deze dag in de popmuziek, 11 augustus. Je hoort het na Boss Keggs en zijn Lido Shuffle.

0: geschenkt. Sowieso, weet je, ja. Zo'n plaat, rock and roll en dan geweldige partijblazers erin. Dan heb je me. Baskex en Lido Shuffle.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 11 augustus, dames en heren. En wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek? We gaan naar de muziekjaren, je hoort het nu. We beginnen op 11 augustus 1949, pardon. Eric Carmen, All By Myself. Enorme hit voor hem, ook weer een one-hit wonder. 11 augustus 1950, dan Eric Brown. Hij was de gitarist van Iron Butterfly. 1954, Brian Bassett, gitarist van Wild Cherry, played at funky music. En 59, Alan Frew, zanger van Glass Tiger. 1960, Paul Gantler, van Modern Romance. Nou, dat was nog eens een band, zeg hé, hey, wauw. En 1978, Chris Kelly, zanger van Chris Cross, de rapband. 1983, onze eigen Annelies Kuisters. Zij is de toetseniste van Craship. Maar, dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 11 augustus 1954. Toen zag het levenslicht. Joe Jackson.

Martins in 1986. Zoals een fantastisch bordje in hardhout wat ik ooit vond op de stranden van Bali. It must be 5 o'clock somewhere. Nou, precies, dames en heren, daar gaat het om. En happy hour is het. Iedere middag in Barkies Bonanza, de beste hits dubbel op. We gaan naar het nieuws. De Zeppelin die over Nederland vloog afgelopen zondag heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. Door de hitte begaf de meetapparatuur aan boord het. Het luchtvaartuig zou luchtverveling meten voor een onderzoek van het Wageningen University en een Duits instituut. De Zeppelin steeg op in Essen in Duitsland en moest via Arnhem en Veluwe naar Utrecht vliegen en weer terug. Utrecht is niet bereikt. Enkele meetinstrumenten moesten vanwege de hitte aan het einde van de dag afkoelen in de ijskast, zo meldt een van de onderzoekers. De vlucht is niet voor niets geweest. De metingen boven de Veluwe zijn bruikbaar en worden volgende maand gepresenteerd. We gaan naar de nummers 1, dames en heren. Wat stond op nummer 1 op 11 augustus?

track van de Tiffany's van Deep Blue Something. Het stond hoog in hitparade, dames en heren, in 1996 op deze dag. We gaan naar de nummers 1. De nummer 1 van 11 augustus 1977. 11 augustus 1986. 1996, maar we beginnen in the Summer of Love. 11 augustus 1967. Toen stond op nummer 1 deze onvermijdelijk Scott McKenzie.

The Summer of Love, dames en heren. Die begon natuurlijk in San Francisco, wereldberoemde Heights Ashbury. Een kruising in San Francisco, dat was het epicentrum van de hippies. En nou, ik kan je vertellen, ik ben daar in 1993 geweest. Toen moest er al niet meer zijn en nu al helemaal niet. Tenzij je tussen de fentanyl slachtoffers wilt lopen. San Francisco van Scott McKenzie op nummer 1 op 11 augustus 1967. We gaan naar het weerbericht, dames en heren, voor morgen. Morgenochtend is het opnieuw zon overgoten. Er trekt hooguit tot hoge sluierbewolking over het land en het is overal droog. Er waait een matige tot zwakke tot matige wind oost uit het oosten en daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. Rond het middaguur is het dan 19 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. Morgenmiddag schijnt ook de zon, maar er is ook nog steeds sluierbewolking zichtbaar. Het is overal droog en het wordt zomers tot tropisch warm. De temperatuur stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, naar 27 tot 29 in het midden en 30 of 31 graden in het zuiden van Nederland. Op de stranden steekt in de middag een verfrissende zeewind op, waardoor het wat afkoelt. Morgenavond is het helder en dat is goed nieuws, want dan vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 7:15 schuift de maan geleidelijk voor de zon en rond het hoogtepunt van de zonsverduistering, ongeveer om 7:50, wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. Alleen de bovenkant van de zon is nog een klein beetje zonlicht zichtbaar. Om 9:05 verlaat de maan weer de zon via de linkerkant van de zonneschijf en is de zonsverduistering voorbij. Het wordt een warme zaterdagavond, zomeravond. En rond zonsondergang is het nog altijd 19 tot lokaal 25 graden. Ik las vandaag iemand die in de astrologie zit. En het schijnt dus dat een aantal vuurtekens in het gebied Leo staan. En ik vond, nou, het schijnt dus heel bijzonder te zijn voor astrologen. Deze zonsverduistering schijnt dat ze er al eeuwen op zitten te wachten. Ik heb geen enkele... Ik weet helemaal niks van astrologie, maar het schijnt allemaal heel bijzonder te zijn. Dus dames en heren, kijk even naar buiten morgen rond 7:50. We gaan naar 77 met Dillinger.

1 op 11 augustus 1986 in de Nederlandse top 40. Mattia Bazar op Seabreeze. En het beklemmende T-Santos. Schitterend nummer. Dames en heren, u zal denken, nou, deze Barkeys Monenters zit erop. Nee, we krijgen nog een bonus track. Maar eerst nog even de nummer 1 van 11 augustus 1996. En dat is een cover van Roberta Flack. Het zijn de Fugees met Killing Me Softly. Strong.

Zoals gezegd, het origineel is van Roberta Flack in de 70s. Killing Me Softly. Ja, wat je van hip-hop ook vindt. Ik vind dat je dit soort

Maar goed, dit is mijn persoonlijke mening. Een heleboel mensen denken er anders over, want het stond op nummer 1, dames en heren. En de top 40 van 11 augustus 1996. Deze Barkies Bonanza zit er bijna op. We hebben nog één nummer. Een plaat uit 1967, waar het altijd happy hour is. Friday on my mind. Hier zijn de Easy Beats. Tot morgen. Monday morning.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Baboe-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2.000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: Don't Stop Believing in Vrije Radio. Zoals Seabees die maakt natuurlijk. Niet gebonden aan luistercijfers, maar we doen gewoon ons dingetje waarvan wij denken, kijk, zo moet je nou radio maken. Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave. En dan ook nog eens de vakantie Rockwave. Oh, midden in de zomer, zowat, kun je eigenlijk wel stellen.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Steve Perry met Oh Sherry, voorafgegaan door de nummer 1 in Amerika destijds, een Venus van Shocking Blue. Ik vind het fijn dat je luistert. Als je trouwens aan tafel bent gegaan, eet smakelijk, want ik kan het niet alleen.

Man at Work, Overkill. Voorafgaand door de Nederlandstalige van De Dijk. En die zegt, ik kan het niet alleen. Nou, wie kan het eigenlijk wel alleen? Als je eens om je heen kijkt, in de wereld, hoeveel vluchtelingen er zijn door honger en geweld. Daar werd lang geleden al over gezongen door Donovan.

Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En zo draaien we de vier achter elkaar, terwijl we in de vakantie Rock Wave altijd 2 om 2 draaien. Donovan met The Universal Soldier begon dit viertal, gevolgd door Meatloaf met Rhythm and Weep, The Loving Awareness Band met Gerald en de laatste Molly Hatchet uit Amerika, Flirting with Disaster. En dit zijn John, Fred en de Playboys met Judy in Disguise. 9 minuten over 6:30. Fijn dat je erbij bent.

En wat er ook gebeurt, hold your head up. Argent zong er ruim 6 minuten over. Voorafgegaan door John Fred en de Playboys, wat ik je al vertelde met Judy in Disguise. Het is 12 minuten voor 7. Hoog tijd voor de Nederlandstalige, dacht ik zo. Ja, dat 2 keer per uur, hè, een Nederlandstalige.

1979, daar kwam Ellen Foley vandaan met We Belong to the Night. Dat was het jaar dat de Groot op de Magdalena voor Radio Miamigo 272 ergens op de Noordzee zat, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen, bovenop de Tortonbank. Is nu een windpark, heb ik me laten vertellen. Daarvoor de Nederlandstalige natuurlijk van Clouseau met Daar gaat ze. Het is 7:03, dus hoogste tijd voor de Groot op te gaan. Morgen is er weer een vakantie Rockwave op de woensdag. Donderdag zender in Moeligwater. Vrijdag weer een vakantie Rockwave. Ai, ai, ai, ai, ai. En zometeen nog veel meer heerlijke programma's hier op Series 1395 en 1098 AM. Voor Noord- en Midden-Nederland. Wordt tijd dat we een keer aan het zuiden gaan denken. Denk je ook niet? Ik zie je morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM. AM. AM. AM.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hoe koop ik een nieuwe spijkerbroek les 5?
2: Zat u er altijd naast en zit u er nog steeds mee? Houd moed, voor u het weet zit u erin.
3: In een Wrangler, die zit.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Surhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders probeerden die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Surhuisterveen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De vraag naar eclipsbrillen is enorm omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
6: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Devil Called Love. There it was, from Billie Holiday, written by Alan Roberts and Doris Fisher. Released on Decca as a 78 in 1945. It was actually written in 1944. And the song was covered by Alison Moyet, as you know, in 1985. What a classic song. This one, Jimmy Forrest and the Night Train, written by Jude Ellington, and Jimmy Forrest himself, came out on United Records in 1952. A jazz original used by Arnie Woo-Woo Ginsberg on the Night Train show on WMEX in Boston. There you go. Loads of info. Live from our Thames Estuary studios, Bob 60 Splash, of course, is a Red Sounds Radio production. Look forward to seeing you next time. Hope you enjoyed the show. You take care, and as usual, it's over to you. And
1: you luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerken heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwalmplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten, want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in, zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Yes, hello again. Welcome along to Roger D's 70s Soiree. Bit of a prog special this week. So those prog fans out there, keep listening. Sit back, enjoy and relax. Let's start off with this one.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaar gemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is het programma waar muziek op de voorgrond staat en je gedachten alle ruimte krijgt. Dit is het uur waarin de dag langzaam oplost en de nacht zich uitstrekt. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek werkt niet op energie, maar op aandacht. Hoe langer je luistert, hoe meer lagen zich laten zien. Dit zijn geen snelle momenten, maar langzame verschuivingen. Geluid dat niet duwt, maar ruimte maakt. En precies daarin zit...

hier niets te volgen of te begrijpen. De muziek beweegt in haar eigen tempo en neemt je vanzelf mee. Elke noot heeft de tijd om te landen voordat de volgende verschijnt. Give me your-

0: Sessions.
1: Dream Sessions leeft van details die je niet meteen hoort. Een ademhaling tussen twee akkoorden, een stilte die iets zegt. Het zijn die kleine momenten die het geheel dragen. Muziek die niet groter wordt, maar dieper en daardoor blijft hangen.

is geen playlist die je afvinkt. Het is een stroom waarin elke track zijn plek opeist. Niet door volume, maar door aanwezigheid.

De nacht vraagt niet om uitleg, alleen om aandacht. Deze klanken passen bij licht dat laag staat en gedachten die vertragen. Niet alles hoeft benoemd te worden om voelbaar te zijn. Soms is luisteren genoeg. De muziek van

Alles hier beweegt langzaam, maar staat nooit stil. De muziek houdt je vast zonder grip te eisen. Je mag meedrijven, maar ook blijven waar je bent. Dit zijn klanken die geen richting aangeven, alleen ruimte. When you're alive.

Dream Sessions doft langzaam uit. Wat je hebt gehoord mag blijven hangen. Sommige muziek werkt nog door als het stil is. Dat is precies de bedoeling. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.